tekste uitgeraad worden, zodat je zo den vriend uit een eindelen kan, en dan zich met één poort kameren. De eerste vriend weer Jericho. Jericho is

veel Christen denken, zij kennen dat christelijke leven, leven dicht de oude natuur, maar vriend, dat je het niet. Dat is dan immer een verlust. En zo wordt Jezus door bij hij overrascht. En hij verloor den terug. Maar ze leerde door een zeer wichtige lektion. En God bracht aan door naar den Achor Tol. En daar vangen ze uit dat de Achan, door kleden en geld en zelve genomen had, dat verordend weer vernichten, dat had zult vernicht worden met Jericho. God had toen aan gezegd dat ze niets van dat aanrennen nemen zullen. Dat Jericho valt weer vervreten met geschlechtsverkeerde krankheden. God had een oorzaak daarvoor, over dit Achan wie aangehoorzaam geweest. Want behouden als Jezus valt op zijn gezicht ver God, en God zei te hem dat hij opstonden zal, wies Israël gezindigd had. Ze worden met de zend handen verdem, dat ze worden kunnen verwaarts komen en andere steden aannemen. En daar in den Achor Tol handelde zij met dem Achan en zijn familie. En verdan en wieder weer door zich voor Jezus en zijn armeeën. Wanneer met de zinde van dat vlees gehandeld worden, dan kan we ook verwaarts komen en dan stelt zich het leven. En zo zegt hij hier nu en de Achor Tol naar der verhoopning. God zegt waarde dat hij Israël er zijn rechter wordt. En dan, wanneer hij dat gedaan heeft, dan wordt er een wonderbare hoopning zijn voor aan in de toekomst. Jo, dan, en zij zal dat zingen, zoals in de dag van haar jugend, zoals in den dag als ze uit Egypte uitkwam. Nu de 16e vers in dat tweede kapitel. En dat wordt in den dag zijn, zegt de Heer God, dat du mij Ishi nanen zalst, en du wordt mij niet meer Bali nana. Dat woord dat ik Bali, evenzaad, haar meent eindelijk Herr. Ze raande ram en reden van Herr, Herr, en dachten ze deden God aanbeden, maar beden den Baal aan en een steed. En dat je het niet God en een afgod aan te beden, dezelfde tijd. Maar hij zegt hier dat die tijd wordt komen, wanneer ze er worden God, worden Ishi nana. Dat is een naam dat een dichte verwantschaft aan die deed. Dat redt van een eierman. Du wordt mij dien eierman nana. Dat redt van ware leef. Dat redt van zoont. Dat het hechtste is en een mens zijn ervaring. Zogar die naam Baal wordt vergeten worden. En nu zegt hij de 17e vers. Dan ik word de Baal namens van Ermoel wegnemen. En die worden niet meer bij haar namens behouden worden. Anders gezegd, die worden van haar afgodsdienst wegdreien. 18e vers. En in den dag, waar ik een bond maak aan met de tieren en vlek, met de vegel en de himmels en met de kroepende treten. En ik word den flitsbogen en dat zweet breken en den trich van de eer nemen en waar aan zekerheid geven zich dood te leien. Zogar die tieren in dat land, zoals ook in veel landen, zijn die tieren in je voor dat die verschwingen worden. Hieromal hier ik en lees ik hoe in enige landen in de wereld door je wisse tieren in je voor zijn, zoals elefanten op steden in Afrika. God zegt dat die tieren een recht hebben ook in de wereld te zijn. Hij deed die erschaffen en stal die in deze wereld in. En hij zegt dat in den dag wordt hij in bund maken met die tieren. Ene zee dat je wisse tieren laaien zich toop dool, maar voor een lam is dat in dem lijf, maar dan worden die beide toop zich bezied een en dem andere dool laaien en vrede ohne furcht. Beste mal en je woorden, hoe voorken God en zijn woord van tieren reed en ook van dat land? Hij reed van een zegen op dat land, of een vlucht op een land, waar die mensen zich te bezig werken aan je heeft ha, met alle hand verschwint het leven. Wie mensen kennen dat land deeg vernichten, wanneer we niet oppassen. Mijn vriend zei dat het goed en te worden weer, dat wie mensen zinder zijn, innerlijk en ook van boete. Alles wat wie mensen aanschieren, is met zin bezudeld. Wie zijn zeer sloop met zich geworden, met wat wie met deze eer doen. God heeft ons bloos deze ene eer gegeven,

en dat is schon wat we daarmee doen. Nu met koren en zo wat, de lengte weg is dat een schand, wo mensen zaken uit ihre koren rutschmieten de lengte weg. En dan moet de regering mensen aannemen, de groves besieden weich op te riemen. Schuld. Wie Christen zullen en die zaak de leider zijn, dat we oppassen naar deze wereld en wat de Heer ons door binnen gegeeft heeft. Aber Gott sagt, hij wordt voor de eerd oppassen en Gott sie dank voor dat, wils wie mensen kunnen dat schien niet doen. Nu de tweede kapitel, 19e en 20e vers. En ik woon mij tot die verleven voor Emma. Jo, ik woon die tot mij verleven en je rechtigheid en in je rechten en erbormen en leeftoligheid. Ik woon die tot mij verleven zogar en trouheid. En du zalst weten dat ik de Heer God zie. We komen hier nu naar wat dat zeer wunderschön is. Eindelijk dat woord dat ik even zat ha als verleven, meent een jungfrouw die niet heeft geslacht voor je gehad, met een man. Dat meent een jungfrouw verzekerd door je wennen. Veel van jullie waren behouden als jullie vroeger jonge merkers waren, hoe stroom er dat leidt en hoe je proefde er door je wennen. Eindelijk zullen we door voorkennen aan denken als we doen. Du hadst allerhand schenen te er te zijn. Mijn vrouw en ik reden nu niet zeer voorken van zo'n han en heer jo. Wie schenkt reden nu meer van woe dat met ons is nu dat we oud zijn geworden? Ik ga voorken tot hem Heer gebed dat hij mij nu mocht de genoot geven, en dat wordt bloos zijn grote genoot zijn, dat ik niet mocht zeer alle zwak worden eer ik stoof. En o, mijn vriend, ik zie zo zeer dankbaar voor mijn Heer zijn genoten leef, dat ik nu nog deze arbeid doen kan. En ook dat ik een hoopning ha, die in de eeuwigheid in den checkt, en door een hem zei, dat de Heer nu voor mij redmaken deed. Wunderbaar. O, hoe wunderbaar dat is. God zij dank voor Jezus zijn radung. De tijd en woont wie nu jeroen zendt, wanneer ik deze programma nu jeroen redmaken, is een paar werk voor Weihnachten. En mij is dat wat er van frische wichtig geworden, dat Jezus werkelijk welig weer naar deze eerd te komen en voor ons te sterven, zodat we hem hemel kunnen zijn. Ik hoop du hast hem aangenomen, vriend. Bitte doe dat wat du nog niet hast. En de Bijbel zegt dat Jezus ons, zijn gemeente in deze tijd, zo aanzien deed als zijn broed. En jo, hij deed ons ook verleven met zijn leeftoligheid en gerechtigheid. Hij wil ons gewennen en als zijn reine bruid handstallen aan jouw dag. Aber hij wordt ons niet bedwingen om nood te vallen. Aber jo, hij deed ons proeven te gewennen. Dat is wunderschön, vriend. Hij zegt hier dat hij er verleven wordt in gerechtigheid en erbormingen. Door wir erbormen en dat Moses systeem, de oude bond, en door wie eindelijk ook leef en dat je zaad. En weet, door is eindelijk ook je zaad en leef, hast hem al aan je dacht, dat je het niet die twee uiteen te rieten. Dat is wunderschön. En waarder, dat is een oorzaak waarom mij zo is, dat wanneer Israël nu ook zo'n deel terug is in haar land, dat het niet een erfelle is van profetie. Die zijn niet terug in leef en gerechtigheid, zeg maar. God zegt dat wanneer hij aan terugbrengen wordt en aan verleven wordt, dan wordt dat in gerechtigheid en gerecht en leeftoligheid en in erwarmingen zijn. Ik word die verleven noem mij en trouheid, zegt hij. Jo, ze werden niemals trouwen was in de vergangenheid. Die zijn eindelijk zo als de gemeente nu in de wereld die niet trouw is tot de Heer Jezus Christus. En hij zegt, du zalst weten dat ik de Heer God zie. Jo, de Israël-nation weet dat nu, niet. 21. Vers. En dat zal passeren in die tijd dat ik antwoordte woor, zegt de Heer God. Ik woor de hemels antwoordte, en die woorden de eerd antwoordte. En de tijde is wat dat kunstmäßig is. En dat heeft te doen met de laatste tijde, zoals dat met de Israël-nation te doen heeft, de grote triebseltijd, en dan de Heer Jezus zien komen naar deze eerd, zijn rijk hier op te stalen. En wanneer dat hier zegt dat de hemels en de eerd antwoorden worden,
meint dort, dat die vereinigd worden zijn. Die worden een eindstemmen. En daar wordt schöne Musik zijn.

22 vers. En die eed zal dat je treed en die wien en de ee heren, en die zal Jezreel heren. Waar dan? Jezreel meent dat God den verstreien wordt, oder in andere landen zeeën wordt, over dat in de toekomst hij den waarde wordt toepsamelen. Zij wat hij in den 23e vers zegt, en ik wou er te mij zeeën en in de eed, en ik wou erbormen hebben, even er de tien erbormen houd, en ik wou te den zeeën die niet mijn volk weeren, je zendt mijn volk. En die woorden zeiden, du bist mijn God. Nu waarde, die zeiden dat nu niet. Dat is nog in de toekomst. Nu zegt dat Israël volk, lo aan mij, niet mijn volk. Maar in jaren dag worden ze zeiden, aan mij, mijn volk. God wordt te aan zeiden dat ze zijn volk zijn. En die woorden antwoorden aan zeiden, du bist ons God. Nu in deze tijd zijn ze wiet af van God. Doen hem niet onerkennen als er God. Maar dat wordt zich anderen. En nu komen we naar dat derde kapitel. Hosea heeft uitgevangen dat zijn vrouw waarde als antruje was. En waar dat ook zo weer, zei de Heer te hem dat hij haar waarde terugnemen zal. Hosea het derde kapitel eerste vers. En de Heer God zei te mij, go waarde, hanne vrouw leef, die een vriend heeft leef gehad, die een hoe is, no die leef no die de Heer God heeft voor de Israël tjingen, die no andere jette tjekken, en haar resine koken en wiendruwe leef. God zei te Hosea dat hij teruggaan zal in zijn vrouw waar de leef ha, waar ze ook weer antruje was. En hij deed dat ook, hij had haar leef. Wanneer hij hier het van de resine koken, dat we zoon dat gebracht wordt en de apfa, die vermischt werden met de Canaanite ere vaste en jetse dienst. Dat we een poort van de heidnische aandacht voor de jette. Zij dat God hier wat aanwenden deed. Dat is zo als van hij to Hosea zegt, nu weetst du hoe ik veel. Ik wil haar dat u trigonen zast en de gomer wat er nemen. Zij is antruje was te die. Maar du zalst haar lijf ha en haar terug nemen. Dat is wat ik met mijn volk Israël doen wou. Israël is antruje was te mij. En ik wou den strofe. Maar dat komt de tijd wanneer ik den wou terug naar mij brengen. Tweede vers. En zo kaft ik haar voor mijzelf voor 15 bieten zelve en voor 1,5 maand jorst. Weetst u dat du en ik ook gekocht zijn voor een dierde prijs? Dat is even niet een stromend beeld. En mij is zo dat is een oorzaak waarom dat zo vaak en niet gepredigd wordt. Daar wordt eermaal gereed van handgeven. Dat wij aan zelen dem Heer handgeven. En dat is ook wichtig. En wij zullen dat ook doen. Ober, verdem, dat wij dat doen kennen. Moet wij eerst komen als zinder en dem Heer Jezus aannemen als heiland. Hij moet ons eerst raden. Jezus heeft den priest betold, zo als Hosea den priest betold voor zijn gomer. Wat we zien dat Jezus ons gekocht heeft met zijn bloed, hebben we niet gezien. Hosea zei dat hij haar gekocht had voor 15 bieten zelf en voor 1,5 moet juist. De gomer weet dat even niet weet, en wie zijn dat ook niet weet, de priest den Jezus told voor onze radung. 1. Petrus 1, 18 en 19. Wilt je weten dat je niet met verjankelijkheid wezens en geraad worden? Maar met Jezus in chestelijkheid bloot. Zoals een lam aan dat tjene zind, oder aangeschakt het weer. Hij moest zijn bloot aangeven, hij moest lieden en sterven zodat wij kunnen geraad worden. En waarom? Nou, wils wie zinder weeren? De Bijbel zegt dat wij dood zijn aan overtredingen en zind. Mensen proeven aan te leren en God het leven te vieren, zonder dat ze waarde geboren zijn. Wat zou zijn als van een en ander graf afgegonnen wordt, en door te den zijn die daar begroefd zijn, dat ze zullen aanvangen een beter leven te leven. Zo'n heeft geen zin. En daar zijn er veel predikers, die te aanbetierde mensen prediken dat ze God's hele leven hebben,
en een goudet leven vieren, op een iemand dat evangelium predje. Jeet niet. Want wie een niet het leven trieën, dacht die waarde je boord, en dat passiert van wie Jezus aannemen als heiland, dan je wie dem Heer een scherpe hand geven voor zijn dienst. Wie kennen aan ons gehoorzaam geven. Gezee het derde kapitel, de derde vers. En ik zei te haar, du zalst met mij blijven voor een lange stoot. Du zalst niet meer in de hoer zijn, ook niet voor een andere man, en zo wou ik bloos voor die zijn. God zegt toen dat Israël volk dat zij haar jeestelijke hoererie dreven, en hij wil haar zijn zielen bloos verarm zijn. Als Jezus op deze eerd weer, weer dat ook zo met het jude volk, wens met de meeste van den, en besonders als een nation, o ze naande am Herr, Herr, ob ze weer een echte gehoorzaam te am. Predje McGee zegt wat zeer streng het hier te kijken, en deze tijd, en ik word dat hier zo geven als hij dat geeft. En jo, dat is streng, maar dat moet manchmal zo komen. Hij zegt dat wanneer een tjoik is, die een strommetje biedt haar, met een tarm en een tjlinge am tarm, en zei dat zeer strom is van binnen, oder een zeer eenvachtje biedt, ober door een predje is, hingen de consul die verstreden deed, dat Jezus God is, en zegt dat de Bijbel is niet God zijn woord, oder dat Jezus verzinder starf, en dat mensen met de waarde geboren zijn. Ik zei die zoon verstreden deed, en mensen door hen wanken, dan is dat zo meer zes nust als een religieuze hoerenhuis. Dat is eindelijk alles dat het is, vriend. Dat is ook wat Hosea te zien volk zeggen moest, en dat we niet zeer aangeneem. Dat is zeker. Hij moest den zeggen dat zij een hoerenhuis waren met ere jette en afgodsdienst. Nu de vierde vers. Dan dat Israël volk wordt van een lange tijd ohne een Chinese zinne en ohne Chinese zins en ohne erienten apfer en Chinese standers en Chinese effort oder terrafim. Ik wil met een trick komen naar dit het nächste Mal, wie ik wel een beetje tijd nemen voor de lange tijd en wat het meint. Zeg maar dat hij zegt dat ze van een lange tijd worden ohne zo'n dingen zijn, die aan worden een chenigrijk maken, en ik word aan vele woord voor ere aandacht. Mij is zo dat dit door nog hand deden, dat de tempel woord met de tijd vernicht worden. Dat zijn nu zo'n en dat Israël land dat de vergeven, dat ze weten te woonstaan ze je heren, en dat kun je dan ook zenden, ober ik bedoel dat. Ober door is nu chen jood die met waarheid zeggen kan, dat hij een dood zijn familie linie is, en dat hij een recht heeft tot dood zijn troon, en dat hij kan chenig zijn over Israël. Daar is bloos een die dat zei kan, en die zet nu tot God zijn rechterhand. Dem hadden ze afgezegd. Op die woord met de tijd terugkomen, en woord zijn recht innemen. En mij dat nächste Mal, God het zegen, mijn vrienden.

de knuil als een jong, die hier een zietje deed. En waar man wat zietje deed, kon man ook wat vinden. Ob dat vielleicht ook een schouts is? In Doffen wordt Tante Natascha ons nem nächsten Leut met op de Schatzsuche von Kornel metnehmen.

Hij hield hem vast aan de hand en overleid wat hij met hem nu zal. Ja, wat deed men met een schot? Een schot? Een schot willen hem de rebers slaan, dacht hij ze. Die moet hij goed verstoppen. Op hij hier in huis? Nee, hij kan de rebers komen. Een schot had hij maar liggen, die moest men vergroeven. Ja, dat wat hij doen, maar hoe zal hij den bloes vergroeven? En gode? Nee, hij ging ruiten en ziet zich raam waar hij den wel vergroeven kon, waar hij ook tjonge rebers vinden worden. Hij ziet de nobers kruisen, die buiden zich krijgt een huis. En die had een grote zonkoste voor het der, een hoge boei. Ja, en den boei, daar wat hij dit vergroeven. Daar wordt het tjonge vinden. Hij ging door haan, als de oor weer krijgt alle wasje gaan weer, en vergroeft zijn schot te binnen. Duip het lach moet ik, dat ook niet zo pijnlijk weer vinden zal. Als hij hem vergroeft had, ging hij in het huis, en ziet als hij hem zo'n boy ook uit een venster goed zonen kon. Nee, het zijn er stof niet zo goed. Maar daarvoor uit de kochen. Ja, daar kon hij hem schoon zonen. En zo ging hij vele maal nog zo oven en ziet dat zijn venster, als er ook nog twee mensen waren, als er nog alles in orde was. Ja, het was alles in orde, hij kon slopen gaan. Maar ook de nacht, hij droomde gans opgericht, wat je lief weet niet wat hij vandaag droomde doet. Na zeker, van zijn schot. Wenn hij vergroeft had. Ook de nacht stond hij tweemaal nog op en ging schwind in de kuchen en ziet het venster. Ja, het was nog alles in orde. Tjonja weer door en tjonja weer nog niet aan zijn schot. Als hij zijn man opstond, moest hij zich rood voor de schuil. Hij ging langzaam bekruisen het huis voorbij en ziet lang op de hofnappen, als ook alles ruis weer. Ja, de arbeider weer nog niet door en de zonboy weer nog kreizen als gisteren ovenst. Ruhig en onbereid. Hij kon ganz ruhig naar school gaan.

En skjølkunde fra noe slags tøhørsje. Sin nye danke vil Emma vada bløst på sin skjort. De kommer mot deg far en nye danke, vunnt her Jesus sagt en Bibel. Hvor din skjort er, du er seg din hård. Jo, snart hvis gåns nev, sin hård vil den nu bekruse en sånn boi. Høy vil med deg danke bløst dem tid Eva da. Og videre dacht hij nog, dat zijn het zinnersten geleerd hadden, zommelzend schotse im Himmel, dat zijn het zonje rebaste tlame. Jo, dat wist hij, aber dit schotse, dat wie nu veel wist ja. De schotse im Himmel, jo, dat wist hij, gewoon niet zo neef, wat hij daar zommelen zal. Hij dacht nu bloos aan zijn goldene deus. Und ein Wertlichkeit bloß eine Blasdöse wie.

0: Dawid sien 'n bruide weer daar en hy armei. En eendag sê Dawid sien 'n papa toe aan. Neem een penjel met deze juiste tjena en deze tien brood en spouw die en breng die in de bruide daar. En neem ook deze tien stakje chais voor de kapitein van Ere Duzend. Zij hem al nou waar dat met die bruide staat en breng me wat trek van aan. David deed dat en kwam door aan als Goliath waar hij uit kwam en Saul en zijn mannen dreven deed. David heerd wat zij onjazig zeiden. Sitst du den Mann verkommen? Der kämmt Israel te trotze. Der Janja wer dem Wort anbrenne, wort viel wird fallet vom Tschainichtschirie. Hei wort amok seine Dachter jewe aus früh, en dem sin Voda seine Familie wort hei friemorke von Tags an Israel. En David sehte dem, der besied am Stund. Wat worden zij voor dem daune, die dem Philister aanbrengt en deze schoon van Israël wegneemt? Wer is de onbesnedene Philister, dat hij den levende God zijn Heer zo trotse deed? En de mannen zeiden hem dezelfde antwoord. Zij zeiden hem wat die dem wird aanbrengen, wird beschanken worden. En Eliab, David zijn oudste broeder, hier wat David met de mannen reed. En Eliab wordt onwellig met David en zeed. Waarom bist du hier? Wie is nu met die poor schulp dort in de wildnis? Ik weet wat groot du die emma deest en wat schlecht du hem hoort best. Du bist bloos gekomen die den terecht te bezijnen. En David zeed, wat heb ik nu aanrecht te doen? Ik vroeg bloos. En David dreed zich weg en vroeg nog zestweem dezelfde vroeg en hij geef aan ware dezelfde antwoord. Dan deed David zich bij Saul aanbeide en zeed. Als ik mijn vader zijn schoop heide deed, zei me door haan en ware een leef of een boer om een loom te nemen. Dan jenk ik die hen aan, tielde hij dood en bracht mijn loom treed. En waar dat tier zich jen mij weer deed, dan neem ik dem bim holz en sloeg dem dood. Ik heb beides leefs en boeren doodgemaakt. En met des onbesneden Philister waar ik kracht zou doen, wils hij de armee van dem levende God getrotst haft. De haar heeft mij van de kleve van leef en van de kleve van boer geraad. En hij wordt mij van des Philister zijn kleve raden. Saul wil hem zijn geweer geven, maar David nam dat niet aan.
1: Waar leest u de geschiedenis zo wit? Hier is de armee van God zijn volk, en hij gruwde zich voor deze grote ries. Zo goed de grote tjennik Saul had angst.
2: Ik geloof zij deden zich dalen op ihre ene kracht verloten en niet op God. Ze waren bloos hebben gecheckt hoe groot en ängstlich die weer. Ze vergaten dat God veel groter is als irgendein van ihre vriend. God had aan der zo veel schworen geholpen.
1: Wat denkst van David? Hoe kom dat hij zo veel moed had? Hij bereid zich door hand te stalen jen deze vriend die God lasteren deed. Dat weer jen zien God, den hij zeer goed tjane geleerd had. Die had hem al een groot die voor je hopen. Eenmaal met een boer, een andermaal met een leef, die zijn schoop hadden proefd om te griepen. Ik wonder wat de andere soldaten met je gedacht hebben als David zich dat wilde. Wat wordt met aan passeren, wanneer de jonge David niet in kampf gewonnen wordt?

Nu wil ek die dat je schicht wederlezen, kraait zoals die in de Bibel beschreven is. Dan neem David zijn hoordstok en een hond en los ik 5 glote steinen op en het leed. Hij stopt zich de steinen en zijn hoordstok en met zijn schleder en een hond jink hij den Philister entjeen. De Philister tjeim ook al nog arm op touw en zijn schilddroger jink ver arm. En als de Philister David klote zijn trieg, veracht hij arm, wils hij een schmakker roodhooier jong weer. En de Philister zeed, Zie at je hond, dat du jeen meetjamst met den stok? En de Philister vliegt David uit, en dem nomen van zijn jatta. Kom bloos omhoog her, zeed de Philister, en ek word de veil en de wilde tieren dien fleisch te vreten geven. Dan zeed David tot den Philister, Du tjamst no mee met een schwert, een spies en eine schmiedstang, Aber ik kom no die in dem nomen van dem Herrn, die alles regiert, en die God over dat Israelitische Heer is, wanneer du je trotst hast. Vandaag nog wordt de Herr mij die en mijne macht geven, en ik word die doorslonen en die den kop afschnieden. Ik word de doodes van de Philister erheer, no de veil en wille tieren geven, en alle mensen worden weten, dat door een God en Israël is. En al die wat vandoor hier zijn, worden weten dat de Heer niet met schwert en spies ans raden wordt. De kampf je hier dem Heer. En hij wordt mij die en mijn macht geven. Als de Goliath nou dan naar David op te jink, raan David schwind bij de kampflinie naar dem Philister. En David fout in zijn tosch nemen en neem een steen en schmeit den met de schleder. En hij traf den Philister om stieren en de steen sloeg in zijn stieren neer.

0: vertrouwen en dat je voor in zijn leven van dag tot dag. Er staat niet zeer zo met ons. We leren God te vertrouwen en onze gewöhnliche ervaringen im leven.
1: David zijn toe vertrouwen weer in God en in God zijn lijf voor zijn volk. Hij wordt aan niet lote te schand komen. David wil keinem lote zijn God en zijn volk beleidje. Hij deed op een hoop spel en moek op leider, even wou God de natuur en alles gemaakt had. David weer oprechtig. Mol had hij veel hoopning en dan had hij angst. Hij deed ook nog mol twijfelen. Vele van zijn leider deden van zijn vrede en haren reden. Joyce, wist je eind van die lezen, wat hij zeer meerlijk geschreven heeft, nadat hij den kampf met den Goliath gewonnen had. Aber eerst wou we nu een leidhoortje.

Jude en. Dat doe ik wel eens. Dat is in de psalm 9 en daar wil ik een paar vers lezen. Een psalm van David, van de schöne Jugend, verder zingen. Ik dank die met mijn ganse hart en wil van al die wonderwoorden reden. Ik wil mij vrijen en om die halve vrouw zijn. Ik zing die nomen te loven, die allerheerste. Du hast mijn vrienden teruggejocht, die zijn voor die je vallen en om je komen. De haar overblijft eeuwig, ken ik. Hij heeft zijn troon rijgemaakt tom rechte. Hij wordt de welt raast rechte en alle veldje oprechtig regieren. De haar neemt de arme en ongejedrekte onder schutz. Hij is een schutz en al ehrentrubbel. En die dienen nomen tjanen, worden er vertrouwen op die zaten, wilst du haar, hast hij nog niemals am sterk geloten, die nu die zieke. Loof den haren, die in Zion woont. Zeg de veldje wat hij je doen haft. Hij, die door raag overdeed, haft nicht die zinje vergeten. Hij verjaart ook nicht, wann de arme schrie. Hab medleid met mij. Zeg maar wat mijn vriend mij verelend tozate. O haar, raad mij uit de doodespoort, ruut, dat ik al dat vertalen kan, wofür ik die loof, en dat ik aan de poort van Jeruzalem stonen kan, en mij vrije, dat du mij geraad hast. Haar, sto op, laat de mensen nicht de eeuwenhond hebben, laat de veldje voor die gerecht worden. Haar, laat even de veldje ne fors komen, dat zij zelfs en zijn. Dat zijn momentje zend. Hield zich dat niet zo als van dit vriend zo weer als de Goliath? David gaf God al de eer. Niet zichzelf. Hij werd deemoudig. Hier is die woord.